0: geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard

0: dag. Het is nu 3:00.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus, waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al jaren vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. In de Amerikaanse plaats Biddeford is gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer te vluchten bij een verkeerscontrole, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het een Amerikaans schip aangevallen. Dat wordt niet door de Amerikanen bevestigd. Wel melden de Emiraten dat 2 van hun schepen zijn aangevallen in de straat van Hormuz. Het weer. De komende dag wisselen zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik dacht, ik ben gelukkig, maar draaide ik me om.

0: Het is nu 4 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is de 2e keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Peter. Ah, man. Het is nu 5:00.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt dat twee schepen in de straat van Hormuz hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Een Amerikaanse rechter vindt dat bij de omstreden schikking tussen president Trump en de Belastingdienst misbruik is gemaakt van het rechtssysteem. Volgens haar gebruikte Trump de rechtszaak die aan de schikking vooraf ging om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Passer, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer? Flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar af vandaag. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 6 uur.
1: De gratis RTV Noord app.
2: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren bij Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus, waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. In de Amerikaanse plaats Biddeford hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer in een auto te vluchten van een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. De rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Het weer: flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar vandaag af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En om 6:02 krijg je ook de hoofdpunten uit Noordnieuws. Fleur Oostra, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk gaan morgen weer aan de slag rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat besluit volgt op extra veiligheidsmaatregelen aangekondigd door minister Bart van den Brink van Asiel. Zo wordt een gebouw vlakbij het aanmeldcentrum omgebouwd tot opvanglocatie voor vluchtelingen die geen plek kunnen krijgen. En bewoners van koop- en huurwoningen in Groningen en Noord-Drenthe krijgen extra hulp van het kabinet bij de verduurzaming van hun huizen. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken heeft als doel dat uiterlijk 2035 de woningen hier voldoen aan de isolatiestandaard. Meer nieuws om 6:30.
6: Radio Noord.
7: De ochtendploeg.
6: Met Stefan Kosters.
4: Goedemorgen en fijn dat je erbij bent op deze dinsdag. En de dag beginnen we direct goed hoor, met lekkere muziek van Robin Thicke en Pharrell Williams.
8: Everybody get up.

0: Robin Vick en Pharrell Williams, Blurred Lines, hoorde je op Noord. Goedemorgen, het is 6:07. Fijn dat je erbij bent. Je kan ons altijd bereiken via de app van Noord, 050-3188-288. Het is ook vandaag al gelukt om een WhatsApp-inbox op te starten. En de eerste berichten komen al binnen, hartstikke leuk. En die van jou kan er ook nog bij.
1: Is iedereen al langs de prekklok geweest?
0: Nou, nog niet. Kijk, direct maar eventjes doen dan. Goedemorgen Petra.
2: Goedemorgen.
0: En goedemorgen Fleur.
3: Goedemorgen.
0: Ook even langs die beroemde prikklok van de ochtendploeg.
3: Dankjewel.
0: Fijn dat jullie er zijn. Op de dag die zon overgoten gaat worden. Het wordt 24 tot 28 graden. Met een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Nou, in de avond koelt het dan wel af. Wordt het tussen de 15 en 18 graden. Ja, en de komende dagen ongeveer hetzelfde. Het is lekker makkelijk ook straks voor Harma. Die kan gewoon een weerbericht opnemen. Die kan ze gewoon de volgende dagen ook allemaal uitzenden. Mocht je nou wakker worden van je wekkerradio, goedemorgen. Was je al wakker? Ja, want dat kan ik me ook best voorstellen. Want wat een lawaai vanochtend in de stad, hè? Heb je het ook gehoord? Wat een lawaai, zeg.
2: Ja, dat was een of andere auto die rondreed. Er was iets mis mee.
0: Ja, echt? Oh.
3: Ja, dan kijk je naar mij. Ja, dat was ik.
0: Ja, dat was jij. Wat is er aan de hand met jouw auto?
3: Ja, iets met de uitlaat is lek of zo. Dat begon gisteren ineens een mega hard lawaai. Moet ik het even goed zeggen. De pijp naar de middendemper is losgekomen. Ja, dan moet ik mee naar de garage natuurlijk. Maar ik dacht, ik kan nog best wel hierheen rijden. Maar wel voorzichtig, wel binnendoor.
0: Want snelweg.
3: Want stel je voor dat die losschiet, dan dan ben je wat verder van huis. Want ik hoorde hem wel een beetje klapperen. Hij zit nog best wel goed vast, hoor. Dus ik kon er wel mee rijden.
0: Het is nog wel veilig.
3: Het is nog wel veilig, maar wat een lawaai. Dus sorry, de wijk Helpman en hier in de buurt. Ik heb denk ik iedereen wakker gemaakt.
0: Ja, toen heb je gewoon de radio harder gezet van de auto. Want dan hoor je
3: hem
0: gewoon
3: niet. Hoorde ik het zelf niet meer? Nee.
0: Nou, succes.
3: Ja, sterkte straks.
0: Ja. Ja. Het is heel vervelend altijd als er iets kapot is in de auto. Stel je voor dat je vandaag op vakantie gaat met de auto. Misschien wel naar die ene camping in Zuid-Frankrijk, in Spanje. Ja, dan moet je toch een andere route nemen. Want de route du Soleil is afgesloten. Dat heeft alles te maken met bosbranden rondom Parijs. En als je dan toch op vakantie gaat, wat doe je dan met je huisdieren? Want zijn jullie al weg geweest?
3: Nog niet.
0: Nog niet?
3: Nee. Ja, nog.
0: Ja, dat weet ik toevallig. Jij hebt een cavia?
3: Ja.
0: Ja, wat doe je daar dan mee?
3: Nou, ik heb daar nog niet helemaal over nagedacht. Maar volgens mij is er, want ik heb hem wel eens in Haren naar de Mikkelhorst gebracht.
0: Oh ja.
3: Daar kunnen ze hem verzorgen.
0: Oh, wat goed.
3: En ik heb echt niemand in mijn omgeving die dat wil.
0: Die dat zeggen ze ook gewoon, dat wil ik niet.
3: Nee.
0: Ja, het is ook niet zo dat je bij een cavia gewoon even extra voer in het hok gooit en denkt van nou, over 2 weken zie ik je wel weer.
3: Nee, dat kan niet.
0: Nee, dat kan niet, nee.
3: Of er moet af en toe even iemand langskomen. Dat kan wel.
2: Ja, dat heb ik geregeld. Ja?
3: Ja. Ja. Heb je ook een cavia?
2: Nee, ik heb 2 katten. Maar ik heb iemand die dan komt.
0: Ja, om eventjes te aaien en toch even het water te verversen en de brokjes klaar te zetten.
2: Al jaren. Ja.
0: Heel goed. Hier in onze provincie is ook iets bijzonders geopend. Honden die kunnen luxer op vakantie dan wij mensen zelf. Er is namelijk een holistische hondenopvang. Nou ja, wat dat allemaal is, dat ga je straks allemaal horen. En het is week 2, dag 2 van Rondje Zummer. Maartje en Joyce stappen later deze ochtend weer aan boord van hun bootje. De route, startpunt Appingedam, over het Damsterdiep, langs Gaddelsweer. En uiteindelijk komen ze dan in Winnenweer aan. Tenminste, dat is natuurlijk de bedoeling. Goedemorgen.

0: Heart en This Is The Last Time. En daarmee is het 6:30 geworden in stad en ommeland. Dit is het laatste nieuws en dan krijg je van Fleur Oostra.
1: Goedemorgen. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk gaan morgen weer aan de slag rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat besluit volgt op extra veiligheidsmaatregelen aangekondigd door minister Van de Brink van Asiel. Zo wordt een gebouw vlakbij het aanmeldcentrum omgebouwd tot opvanglocatie voor vluchtelingen die geen plek kunnen krijgen.
2: Ja, omdat we gewoon dat gebouw en de plek eromheen helemaal afschermen. En dat daar beveiliging bij de ingang zal staan. Om te zorgen dat alleen mensen die in eerste nog een asielverzoek nog niet hebben gedaan en die moeten wachten om toegang te krijgen, die mogen in dat gebouw aanwezig zijn en alle andere mensen zullen de toegang geweigerd worden.
1: Aldus de minister. Vluchtelingenwerk is opgelucht, maar vindt dat de problemen hiermee verre van opgelost zijn.
3: De beste keuze was geweest, of de beste oplossing was geweest, dat er in Nederland grote solidariteit zou zijn met de gemeente Westerwolde en de situatie in Ter Apel, om te zorgen voor voldoende noodopvang en te zorgen voor de uitvoering van de spreidingswet.
1: Omdat de veiligheid nu beter gewaarborgd is, keert de organisatie dus wel weer terug naar Ter Apel. Bewoners van koop- en huurwoningen in Groningen en Noord-Drenthe krijgen extra hulp van het kabinet bij de verduurzaming van hun huizen. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken heeft als doel dat uiterlijk 2035 de woningen hier voldoen aan de isolatiestandaard. In onze regio staan relatief veel oudere en slecht geïsoleerde woningen. 200.000 tot 250.000 huizen voldoen nog niet aan de standaard voor isolatie en ventilatie. En daardoor zijn bewoners veel geld kwijt aan energie. In Leek is gisteravond brand uitgebroken in een camper. Dat gebeurde bij een camperbedrijf aan de branderij. De brand ontstond in een accu onder een stoel. De brandweer voorkwam met meerdere eenheden dat het vuur oversloeg naar andere campers. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
4: Fleur, dankjewel. En wat gaat het weer eigenlijk doen op deze dinsdag? Je hoort het zo van Harma.
5: De Ochtendploeg.
6: Met Stefan Kosters.
4: En natuurlijk blik ook even terug op ons lopend vuur van gisteren. Ging over de postbezorging. Want vanaf deze week zal je minder de postbode zien. Ja, wat vinden we in Groningen daarvan? Is dat prima of een groot probleem? Je hoort het zo naar Steve Harley en Carl.

0: Ja, dat is even vrolijk wakker worden, hè? Met een glimlach. Make me smile. Steve Harley en Cockney Rebel.
1: Lopend vuur.
0: De postbode komt vanaf deze week minder vaak langs. PostNL bezorgt brieven niet meer elke werkdag, maar nog slechts 3 keer per week. En in de toekomst wordt dit mogelijk nog minder vaak. Ja, er wordt natuurlijk steeds minder brieven en kaarten verstuurd, en daardoor wordt dagelijkse bezorging volgens PostNL steeds moeilijker vol te houden. Maar is dat eigenlijk een probleem? Is een brief of kaart nog zo belangrijk dat hij snel op de mat moet liggen?
2: Gea Piek die reageerde: nog minder dan nu kan eigenlijk niet. Woensdag en vrijdag dan komt de postbode bij haar langs. En ja, minder vind ik niet kunnen, zegt Gea. Ineke zegt: ik vond kaartjes sturen altijd heel erg leuk, maar de laatste tijd is het haast niet meer te plannen dat ze op de juiste datum arriveren. Ja, iets langer is niet erg, maar als je zeker weet wanneer, ja, misschien dan toch maar vaker digitale post sturen, of digitaal kaartje. Ja, vindt Suzanne wel een beetje jammer. Ze vindt het niet leuk, want ze verstuurt nog best veel kaarten naar familie in Duitsland bijvoorbeeld. Voor de verjaardag, trouwdag of zomaar ergens tussendoor. Voor haar kleinkinderen maakt ze altijd fotokaarten als herinnering. Ja, dat vindt ze heel leuk en dan vindt ze leuk om dan op te sturen.
0: Nou ja, dat kan natuurlijk ook nog steeds. Maar inderdaad, als iemand jarig is of een trouwdag, dan wil je wel dat hij op die datum aankomt natuurlijk. Ja. Hè? Dat je ze op die dag kan verrassen. Ja, dat snap ik wel.
2: Zeker, en dat is leuk. Maar en als het zo duur is, ja, dan is het wel vervelend om dan zoveel kaarten te sturen, want dat kost gewoon veel geld. Nelly zegt ook: ik vind het jammer dat de post niet meer elke dag wordt bezorgd. Ja, als je dat wel wil, ja, dan mag je het dubbele betalen. Ik stuur zelf nog wel kaarten en die doe ik dan maar eerder op de post, zodat het hopelijk dan ook op tijd aankomt. En Nienke zegt, die heeft er wel een voorbeeld daarvan. Die zegt: ja, natuurlijk is dat erg. Ik had laatst ook een brief van het ziekenhuis en de afspraak was al over 3 dagen.
0: Oh, ja, dan krijg je dat, ja.
2: Als het nu nog langer duurt voordat die kaarten aankomen, ja, dan komt de brief misschien wel na de afspraak.
0: Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling.
2: Nee, dat is niet de bedoeling. Ja, voor sommige posten is het misschien niet zo'n ramp. Maar ja, de prijs moet er ook naar zijn. Het wordt steeds maar duurder en duurder. En de service wordt ook steeds slechter, want sommige kaarten komen niet eens aan, wordt er ook her en der gezegd. Ja, Annemarie zegt: ze komen nu ook al lang niet elke dag. Dus als dat nog minder wordt, ja, vind ik dat wel een probleem. En Ali denkt dan aan de oudere mensen. Ja, die zitten altijd op een kaartje te wachten. Dat vinden ze leuk, vind ik zelf trouwens ook heel leuk.
0: Natuurlijk, ja, dat vindt iedereen leuk om te krijgen. Ja,
2: ja dus iedere dag post, ja, dat zou Ali eigenlijk wel gewoon willen. Wubina zegt: ja.
0: Ja, dan wordt het wel flink duurder, hè?
2: Ja, dan wordt het echt flink duurder. Want we hadden het gisteren ook al over die rouwkaart. Hè? Want daar maken mensen zich ook zorgen om. Ja. De rouwpost, ja, dat moet wel gewoon eigenlijk elke dag bezorgd kunnen worden. Maar gewoon voor dezelfde prijs als nu. En niet zoveel duurder. Nou, als wat we gisteren dus noemden. Hè? Wat zeiden we?
0: Ja,
2: nou,
0: 3,5 euro.
2: Voor een postzegel.
0: Ja, ongeveer. Ja, ja. 3,5 euro voor een postzegel. Nou ja, ik neem aan dat je er niet eentje verstuurt. Dus dat zullen er een paar zijn. Nou ja. Ja, dat wordt een duur grapje.
2: Dat wordt inderdaad heel duur. En nog 1 reactie van Han, die zegt: ik vind het sturen van kaarten heel erg leuk en ik wil het heel graag blijven doen. Maar ja, het plezier wordt er hier wel minder op.
0: Een paar dagen langer wachten op post is geen probleem. Dat was gisteren de stelling. 47% van de Groningers is het daarmee eens.
1: Geef je mening en praat mee.
3: Lopend vuur.

0: muziek. Oetgrun, Swinder en Terwijde Haas. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Stefan.
0: Gaat dit nou de mooiste dag van de week worden?
1: Uitgaande van halve zon. U denk ik inderdaad dat dit wel eens de mooiste dag kan worden. Het wordt ook flink warm. Naar dezelfde temperatuur als vandaag. En dan komt de storing aan als wat meer bewolking. Ja, en in het weekend doet de temperatuur een stap terug. Dankzij een noordwestenwind. Ja, en ik ken er ook wel eens een buiveur komen. Dus ja, het wordt inderdaad toch op de lange duur wat minder warm. Ik denk dat de heulen in de mensen door wel naar uit zitten te kijken. Want die temperatuur, zo verder de provincie in dicht richting de 30 graden hoorn. Dat is voor heel veel mensen natuurlijk wel een beetje te veel. De stad, op dit moment 16 graden op de thermometer. Gisteren werd zo'n beetje 26 graden. Onbewolkt momenteel in de barometer stand dus 21 millibar visvliet. 23,5 graden gisteren. Helder weer, de zon erbij 16,5 graden. Een zwakke noordoostenwind en een roodschaal. 18 graden zowaar op de thermometer. En onbewolkt 24 kilometer zicht. In gisteren met 11 uur de zon erbij 23,5 graden. En de verdampte zo'n beetje 5 millimeter. Vroeg, zon overgoten. En de temperatuur die loopt op richting zo'n 23 graden in Lauwersmeergebied tot 28 graden verder de provincie in. Met een motige tot vrij krachtige noordoostenwind. Vanochtend om een uur of 8 is nog altijd zo'n 22 tot 25 graden. En vannacht met vrij helder weer koude hoofd richting 14 tot 18 graden. Een dag met flink wat zon. In de loop van de dag komt er ook wat bewolking. En met een meest motige noordoostenwind 24 tot 28 graden.
0: Yes, Harma, dankjewel. Zometeen gaan we het hebben over honden die misschien wel luxer op vakantie gaan dan de gemiddelde grunniger. Nou, dat zit, dat hoor je zo na Fever Dream van Alex Warren.

0: Alex Warben op Noord en Fever Dream. Ja, het is vakantietijd in Grun. Ja, misschien heb je de koffers ook al wel ingepakt. Een leuke vakantie gepland. En dan alleen nog maar een opvangplek, hè, voor je trouwe viervoeter. Die natuurlijk ook een luxe vakantie verdient. Nou, er is een vakantiepark voor honden in Vlagtwedde. En daar komen de dieren niks tekort. Zo kunnen ze genieten van een, dat is echt waar, een diner bij kaarslicht. Spelen ze in het zwembad of krijgen ze een massage. Nou, de baasjes die krijgen dan filmpjes en foto's van de belevenissen toegestuurd. Ook zitten de honden niet opgesloten in hokken, maar overnachten ze gewoon in de woonkamer. Laura van der Graag praat ons helemaal bij en ze is een van de medewerkers.
1: De honden die kunnen lekker hun ding doen in plaats van dat je het in een hokje moet doen en het geblaf. En hier kan je gewoon meegenieten met de honden.
2: Nou, lijkt me dat ook best lastig als je gewoon elke keer weer nieuwe honden krijgt. Hoe is dat?
1: Ja, nou, we leren ze eerst kennen. Via een kennismaking. En daarom weten we een beetje van hoe ze zijn. Kunnen ze erbij? Willen het in de groep?
2: Elke hond heeft zo zijn eigen benadering nodig?
1: Ja, elke hond heeft zijn eigen persoonlijkheid. Net als mensen. Ja, de ene vindt het wel leuk, de ander vindt het niet leuk. Die wil dit, die wil dat. Nou ja, en daar gaan we gewoon allemaal in mee.
2: Lucinda, wat hebben we hier?
3: Hondentaartjes. Voor ons 15-jarig bestaan hebben we een feestelijke viering. Dus de hondjes krijgen een taartje vandaag.
2: Oh.
3: Ja.
2: Inderdaad, feestelijk. Wat zit erin?
3: Dat is vers vlees. Dus dat is het beste wat je aan je hond kunt geven, eigenlijk.
2: Robert en Mirjam, jullie komen je honden ophalen. Waarom brengen jullie de honden hier naartoe?
4: Nou, dit voor de honden een hele fijne plek is. Het is hier mooi groot. Groot gebied. En lekker rustig ook.
5: En als wij op vakantie gaan, verdienen zij ook een goede vakantie natuurlijk.
2: Ja, het is eigenlijk maar of zij misschien nog wel luxer op vakantie gaan dan jullie.
5: Ja, over het algemeen is het wel wat duurder als wat we zelf op vakantie gaan. Maar het is, ik weet dat ze hierbij goed ondergebracht zijn. Ja, ze gaan hier met plezier heen.
2: Ja, ja, mooi. En er zijn ook allemaal leuke extraatjes die je hier kunt doen. Maken jullie daar gebruik van?
5: Ja, we hebben nou ook voor de zomerspektakel gebruik gemaakt. Dat ze lekker met die warme weer in het water kunnen en zo. Dat is een ijsje.
2: He? En een diner bij kaarslicht, zit dat er ook in voor de honden?
5: Nee, die hebben we nog niet gedaan, maar ze eten over het algemeen alleen brokken, onze honden. Dus die eten geen speciaal voeren.
2: Nou, fijn dat ze weer mee naar huis kunnen.
5: Ja, heerlijk, weer lekker naar huis. En volgende week gaan ze weer hierheen, dus dan gaan we echt op vakantie een week. Nu was het een weekendje even weg.
0: Ja, dat zei Mirjam Snijders, het baasje van Romy en Senna. De bijdrage werd gemaakt door verslaggever Berton van Balveren. En zo muziek van de Sugar Babes op Noord, maar nu eerst Robert Cray, Right Next Door.

0: Lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. Ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. En verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. In Frankrijk zijn twee verdachten opgepakt voor de natuurbrand bij Parijs. Dat heeft de Franse minister voor Binnenlandse Zaken gezegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle, ziet verslaggever Joris van Poppel in Fontainebleau bij Parijs.
1: Buiten in die brandlucht wordt hard gewerkt. Er wordt hier van alles ingezet. Blusvoertuigen, vliegtuigen, helikopters. Een vijfde van het gebied staat in brand.
0: De brandweer denkt dat het blussen misschien nog weken kan duren. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, dicht tussen Parijs en Dijon. Een brand heeft vannacht een voormalige kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant in de as gelegd. Niemand raakte gewond en het vuur is onder controle. Brandweer bestreedt het vuur met 3 hoogwekkers en 8 tankauto's spuiten. De kringloopwinkel in Veldhoven was al een tijdje dicht. In de Amerikaanse plaats Biddeford in de staat Maine hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. No ICE, no KKK, no fascist USA. Volgens de autoriteiten probeert het slachtoffer in een auto te vluchten voor een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Het weer, flinke zonnige periode, afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden, mogelijk 33 in het zuiden en in het zuidoosten tegen de avond een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: 7:02 alweer. Dit zijn de hoofdpunten uit Noordnieuws. En ik krijg je van Fleur. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Boeren in onze provincie hoeven voorlopig niet te vrezen dat ze te maken krijgen met een beregeningsverbod. Dat is onder meer te danken aan de regen die vorige maand relatief veel in Noord-Nederland is gevallen. In het zuiden van het land is het inmiddels wel heel droog. In een camper bij een camperbedrijf aan de branderij in Leek is gisteravond brand uitgebroken. De brand zou ontstaan zijn in een accu onder een stoel. De brandweer heeft kunnen voorkomen dat de brand oversloeg naar andere campers. Meer nieuws om 7:30.
4: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
5: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
6: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hem hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
7: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
8: Radio Noord.
9: De ochtendploeg.
8: Met Stefan Kosters.
10: Goedemorgen. Komt er een verbod voor kinderen op sociale media? We gaan het er zo over hebben in een nieuw Loop het Vuur.

0: Zo, dat is even lekker wakker worden. Michael Jackson, hoort op Noord in de ochtendploeg met Beat It. Het is 7:08. Goedemorgen. En dat zeg ik natuurlijk niet alleen tegen jou, ook tegen Petra en Fleur. Fijn dat jullie er weer zijn.
1: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, de Meilandjes zijn weer in het nieuws.
3: Nou, het is 11:30. Wij gaan lekker aan de bij. Wij gaan bij.
0: Ja, ze zijn niet in het nieuws omdat ze nu al aan het wijnen zijn. Nou, misschien is dat ook wel het geval. De week eigenlijk helemaal niet.
1: Vast, ja.
0: Wist u trouwens dat ze nog steeds op tv te zien zijn?
2: Ik zie ze eens voorbij komen af en toe.
1: Met een nieuw seizoen?
0: Nou, ze hebben dus nu geen kasteel meer in Frankrijk of een B&B in Nederland. Maar ze hebben een hotel of zo in Italië. Hoe zit dat precies?
2: Nou, volgens mij
0: zie je
2: niet
0: zo goed.
2: Nou, volgens mij nee. Volgens mij zie ik herhalingen.
0: Oh, oké. Nou, ze hebben in ieder geval nu een seizoen lopen met een soort hotel in Italië.
2: Oh,
0: hebben ze daar weer iets op de kop weten te tikken voor 70.000 euro. Nou, hebben ze helemaal verbouwd. En hij staat nu te koop.
2: Oh.
0: Ja, je kan hem gewoon kopen voor 150.000 euro.
2: Nou,
0: daar hebben ze toch in meer dan een jaar tijd het bedrag verdubbeld, als ze dat ervoor weer krijgen. Ja. Waarom willen ze nou weg? Nou, ze hadden niet gedacht dat het in de winterperiode, dat het dorp dan zo afgelegen was. Ja.
1: Dat ze het niet van tevoren kunnen bedenken.
0: Nou, dat hadden ze misschien wel gekund, maar ze hebben er niet over nagedacht.
1: Nee. Ah, ik vind het wel altijd leuk om te kijken trouwens.
0: Ja, al die gekke uitspraken en zo. En dat gegil de hele tijd.
1: Ja, de omgang met elkaar, ja.
0: Ja, dat is wel leuk, hè. De Meilandjes dus. Dan iets heel anders. Nou ja, misschien ook wel een beetje dezelfde categorie. Donald Trump. Later deze week gaat hij alle inwoners van Amerika toespreken. Dat heeft hij zojuist aangekondigd. Een landelijke toespraak gaat dat worden. Donderdag 9:00 in de avond, lokale tijd. Dat is bij ons vrijdagochtend 3:00. Hm. Maar wat gaat hij dan zeggen? Ja, dat zegt hij dan weer helemaal niks over.
2: Oh.
0: Ja, dan nou, speculeren kan beginnen. Wat zou hij zeggen?
2: Ja, het is wel een hele belangrijke boodschap die hij heeft.
0: Nou ja, op landelijke radio en tv gaat hij een toespraak houden. Ja, waarschijnlijk zal het, tenminste dat is mijn vermoeden dan, over Iran gaan. Nou ja, we gaan er achter komen. Donderdagnacht, in de nacht van donderdag op vrijdag. Dan de dag van vandaag. Die is zonovergoten. Harma gaat je straks er heel veel over vertellen. Maar kan alvast verklappen, het wordt misschien wel 28 graden. Toch ook wel een krachtige wind erbij. En in de avond en nacht koelt het af tussen de 15 en 18 graden. Ja, en dat het lekker weer is, dat is natuurlijk goed nieuws voor onze collega's Maartje en Joyce. Want die stappen straks natuurlijk weer de boot in. Hè, voor een nieuwe aflevering van Rondje Zummer. Allemaal te volgen op radio en tv vanaf 10:00. En in de tussentijd kijken we nog eventjes naar de hitlijst van Noord. De Noord 9 natuurlijk, met daarin enkel muziek Oetgrun. Het feestbeest Oetgrun heeft een enorme hit te pakken hoor. Birdie es verano otra vez, wat vrij betaald betekent, het wordt zomer. Al 9 weken staat hij op 1 in onze hitlijst. Ongelooflijk knap, hij heeft echt een grote hit te pakken. Daar had hij van tevoren alleen nog maar over kunnen dromen.
4: Nou, en ik hoop gewoon dat de mensen het leuk vinden als ze van de zomer in Nederland met de regen zeg maar denken van jongens, wat moeten we hier nog? Dan ga ik gewoon vliegen en dan ga ik gewoon naar een warm tropisch land met Mr. Birdie, hand in hand. Gaan we lekker dansen.
5: Nummer 1.

0: Gabriel and Dreams. En daarvoor de nummer 1 van Groningen. Birdie Esverano otra vez. Lopend vuur. Kinderen onder de 13 jaar zouden geen toegang meer moeten hebben tot sociale media. Dat adviseren deskundigen aan de Europese Commissie. Nou, volgens hen zijn platforms zoals TikTok, Instagram, Snapchat niet veilig genoeg voor jonge kinderen. En is de huidige minimumleeftijd van 13 jaar in de praktijk makkelijk te omzeilen. Daarom pleiten ze voor een Europese leeftijdsgrens die ook daadwerkelijk wordt gehandhaafd. Ja, in ons lopend vuur vragen we ons af, hoe denk jij hierover? Is een verbod de beste manier om jongeren kinderen te beschermen? Onze stelling van vandaag is dan ook: kinderen onder de 13 jaar horen niet thuis op sociale media.
1: Ik heb allemaal nichtjes onder de 13 jaar en die zitten op al die social media platforms. Maar ik vind het aan de ene kant wel lastig. Kijk, als we dan met elkaar op een verjaardag zitten en we hebben het over een heftig nieuwsgebeurtenis bijvoorbeeld, of over video's die rondgaan, dan hebben zij dat ook allemaal al gezien. Dan denk ik, dat moet je als kind, ja, moet je dat eigenlijk niet zien. Daar denk ik wel zo over na, maar aan de andere kant, hoe goed zij al Engels spreken, hoe goed zij al op de hoogte zijn van bepaalde dingen. Ja. Ja, dat komt ook daardoor.
2: Dat is een voordeel.
0: Ja, ja. Nou ja, en daarnaast, ja, laten we eerlijk zijn, een scherm is ook vaak leuker dan een schommel. Zeker op die leeftijd.
1: Ja.
0: 12, 13.
1: Op die leeftijd? Ja, 12, 13 denk ik dan wel. Ja.
0: Ja, dat snap ik ook wel, dat ze dan sneller naar dat schermpje grijpen.
2: Heel aantrekkelijk.
0: Ja, wat vind jij ervan, Fleur? Kinderen onder de 13 jaar, horen die wel of niet thuis op sociale media?
2: Ik denk dat je het echt moet verbieden. Maar het zou leuk zijn als kinderen het zelf realiseren dat het niet goed voor je is. Dat zou fijn zijn.
0: Ja, maar ja, kan dat al op zo'n jonge leeftijd?
2: Nee, dat denk ik niet. Nee, maar wat ouders daar dan over zeggen, dat, ik weet niet of dat aankomt.
0: Nee, dat denk ik ook. En daarnaast zitten die ouders waarschijnlijk ook gewoon met de telefoon in de hand
1: die doen
0: aan
1: het
0: tafel.
1: Zelf ook.
0: Ja.
1: Ja. Ja, want men zegt ook van ja, de ouders kunnen dat ook voor hun kind bepalen. Maar ja, als het ene kind wel mag en van een ander gezin, een andere kind niet. Ja, dan zegt dat kind van ja, nou, maar nu hoor ik er helemaal niet meer bij en dan word ik buitengesloten.
2: Nee, het wordt dan alleen maar aantrekkelijker bijna, hè, als dat niet mag.
0: Dat denk ik ook, ja. Kinderen onder de 13 jaar horen niet thuis op sociale media. Is vandaag de stelling, reageren kan op verschillende manieren.
1: Ja, dat kan via de Facebookpagina van Radio Noord. Daar kun je je reactie achterlaten. Maar je kan ook even appen of bellen naar het nummer 050-3188-288. En stemmen via de app en via de site.
0: Ja, en daar zie ik een tussenstandje staan. En wij Groningers zijn tot nu toe behoorlijk eensgezind. 95% van de Groningers zegt ja, kinderen onder de 13 jaar horen daar niet thuis hoor op sociale media.
3: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend vuur.
0: Ja, kijken wij in de tussentijd nog even naar de verjaardagskalender. Want ben je jarig vandaag? Dan heb je er heerlijk weer bij. 28 graden. En er zijn nogal wat mensen jarig. Kijk alleen in onze provincie. 1433 Groningers.
5: Gefeliciteerd!
0: En van harte.
1: Ja.
0: En een van die Groningers, dat is wel heel erg leuk, is Alex Vissering.
1: Ach, wat leuk.
0: Ja, 71 is hij geworden, van harte kerel. En kijken we buiten onze provincie, dan zien we bijvoorbeeld dat voormalig politicus Wouter Bos jarig is. Toen heette dat nog Partij van de Arbeid. 63 is hij geworden. Ook radio-dj en nieuwslezer Edward Niesing blaast behoorlijk wat kaarsjes uit. 78 maar liefst. Ja, en een muzikale jarige, Petra.
1: Ja?
0: Dat is Taboe.
1: Taboe?
0: Ja, de echte naam
1: ken
0: is
1: ik die van.
0: Jaime Luis Gomez. Ik ga nog steeds een lampje branden.
1: Nee.
0: Hij is een van de leden van The Black Eyed Peas.
1: Oh.
0: En zijn verjaardag gaan we vieren met een van hun bekendste nummers. We gaan lekker meedansen op de verjaardag van Taboe. Dit is I Got A Feeling.

0: Kylie Minogue, Rob Lord en I Should Be So Lucky. Het is bijna 7:30 hier in de ochtendploeg. Fleur gaat ons zo bijpraten. Wat heb jij voor ons?
1: Ja, dan horen we wat minister Van der Brink zegt over de situatie nu in Ter Apel.
2: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
4: Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One. Van Vodafone.
5: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
9: e-boekhouden.nl.
10: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
11: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
10: Nog niet helemaal dus.
11: Tja, die administratie. Toevallig tips?
10: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
11: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
10: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig. Van de Belastingdienst.
12: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
0: Het is 7:30, dit is Noordnieuws en dan krijg je van Fleur Oostra. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk gaan morgen weer aan de slag rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat besluit volgt op extra veiligheidsmaatregelen aangekondigd door minister Van der Brink van Asiel. Zo wordt een gebouw vlakbij het aanmeldcentrum omgebouwd tot opvanglocatie voor vluchtelingen die geen plek kunnen krijgen. Maar is dit volgens de minister een oplossing van het probleem?
13: Dat is een onderdeel van de oplossing, omdat er meerdere dingen worden gedaan. Dus dit is het gebruik van preventief fouilleren en kamertoezicht is een onderdeel, maar het belangrijkste is natuurlijk de plek die we gecreëerd hebben in dat gebouw. Omdat dat gebouw afgeschermd is, zodat we weten wie daar binnen is. Dat wordt door de beveiliging aan de voorkant gecontroleerd en er is beveiliging binnen in het gebouw. Dus daarmee is de plek echt een veilige plek om te kunnen werken, ook voor het Rode Kruis en de andere organisaties.
1: Boeren in onze provincie hoeven voorlopig niet te vrezen dat ze te maken krijgen met een beregeningsverbod. Dat is onder meer te danken aan de regen die vorige maand relatief veel in Noord-Nederland is gevallen. In het zuiden van het land is het inmiddels zo droog dat boeren moeten stoppen met het beregenen van hun akkers. Daar dreigt nog een watertekort, maar bij ons is de grondwaterstand nog op een normaal niveau. Dus boeren kunnen in onze provincie voorlopig doorgaan met beregenen. Wel geeft waterschappen hun zendaars aan dat het wel belangrijk is dat boeren dat melden, zodat zij de wateraanvoer daarop kunnen sturen. Bewoners van koop- en huurwoningen in Groningen en Noord-Drenthe krijgen extra hulp van het kabinet bij de verduurzaming van hun huizen. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken heeft als doel dat uiterlijk 2035 de woningen hier voldoen aan de isolatiestandaard. In onze regio staan relatief veel oudere en slecht geïsoleerde woningen. 200.000 tot 250.000 huizen voldoen nog niet aan de standaard. En daardoor zijn bewoners veel geld kwijt aan energie. In Leek is gisteravond brand uitgebroken in een camper. Dat gebeurde bij een camperbedrijf aan de branderij. De brand ontstond in een accu onder een stoel. En de brandweer kon voorkomen met meerdere eenheden dat het vuur oversloeg naar andere campers. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
12: Fleur, dankjewel. En Maatje en Joyce die stappen vanaf 10:00 weer in de boot voor een nieuwe aflevering van Rondje Zummer. Nou, ze zijn heel erg benieuwd. Blijft het de hele dag zonnig? Is er wat bewolking onderweg? Nou, Harma gaat hun en jou natuurlijk ook zo direct bijpraten.
14: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een wateronthaler van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
9: Ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
15: Raamdecoratie op maat gemaakt.
16: Timt weg.
15: Eigen productie- en montagedienst.
16: Timt weg.
15: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timt weg. Kijk op timtwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
17: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
18: De Ochtendploeg.
19: Met Stefan Kosters.
20: Goedemorgen. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk keren terug naar Ter Apel. Ja, waarom ze toch weer vertrouwen hebben dat dat veilig kan, hoor je zo naar zomerse muziek van Alvaro Soler.

0: Sofia.
1: Alvaro Soler en Sofia. Het Rode Kruis en de vluchtelingenwerk keren weer terug naar Ter Apel. De maatregelen afgekondigd door de minister van Asiel geven genoeg vertrouwen de vrijwilligers weer in te zetten rond het aanmeldcentrum. Aan de lijn heb ik Bart Laurit van Vluchtelingenwerk. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Stefan.
1: Ja, was het een moeilijk besluit om weer in Ter Apel aan de slag te gaan?
2: Het was een veel moeilijker besluit om daar te stoppen. Dat is bekend, dat hebben we moeten doen vanwege de veiligheid op het voorterrein. Dus wij zijn opgelucht dat er nu een oplossing is, zodat wij weer terug kunnen keren.
1: Ja, want waarom hebben jullie besloten om weer terug te keren?
2: Nou, er is nu een oud kantoorpand van de DISA, dat wordt vandaag ingericht. Dat doen de collega's van het Rode Kruis. En daar is het mogelijk om de mensen die asiel aanvragen te scheiden van de mensen die daar niks te zoeken hebben. En wij verwachten dat de veiligheid zodanig verbetert dat wij ons werk daar ook weer kunnen doen.
1: Ja, want heeft u al gesproken met de vrijwilligers? Gaan ze zich ook echt veiliger voelen door deze maatregelen?
2: Ja, nou wij werken daar met medewerkers en vrijwilligers. Dat is een interventieteam dat is eigenlijk al sinds 20 mei actief. Dus ja, het zijn ook mensen die ervaring hebben met het werk. Onder deze omstandigheden heb ik er echt alle vertrouwen in dat goed gaat komen.
1: Ja, want wat verandert er dan nu concreet voor die medewerkers en vrijwilligers?
2: Nou, de vermenging van de verschillende groepen, die wordt daar voorkomen. Dus je hebt daar alleen te maken met mensen die door de IND gescreend zijn. Die worden opgevangen in het pand in de dagopvang. En die gaan s'avonds naar de nachtopvang totdat er weer plek is bij het COA om ze daar onder te brengen. Dat maakt dat er mensen zijn die daar ook horen te zijn. En dat mensen die daar niet horen te zijn daar ook niet kunnen komen. Er wordt ook extra beveiliging ingezet. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste voorwaarde voor ons om terug te keren.
1: Ja, want jullie zijn vertrokken door de Russische opstootjes, incidenten, noem het allemaal maar op. Wat hebben jullie medewerkers, vrijwilligers daar precies van gemerkt?
2: Nou, gelukkig zijn onze medewerkers en vrijwilligers niet direct zelf geconfronteerd met bedreigingen. Maar de mensen van het Rode Kruis en andere mensen die daar op het terrein verblijven, met name ook de mensen die asiel zelf aanvragen, die hebben daar absoluut veel van meegekregen. Er zijn ook twee steekpartijen geweest. Opstootjes en onrust is eigenlijk een iets te lichte benaming voor alles wat zich daar heeft afgespeeld.
1: Ja, dan kan ik me ook wel voorstellen dat ze niet te staan te springen om weer terug te keren.
2: Nou, onder deze omstandigheden in een kantoorpand wat afgesloten is van de rest van het terrein, is dat wel mogelijk.
1: Ja, waaruit bestaan jullie werkzaamheden op dit moment eigenlijk daar?
2: Onze werkzaamheden bestaan eruit dat wij de mensen die asiel hebben aangevraagd eigenlijk opvangen. We gaan met ze in gesprek, vragen wat ze nodig hebben. Kijken of er nog zaken zijn die ontbreken voordat zij goed hun asielaanvraag kunnen invoeren. We signaleren kwetsbaarheden. Dat is eigenlijk ook een hele belangrijke taak van ons werk. Vaak is het zo dat er een eerste screening plaats heeft, maar daarin kun je niet meteen zien of mensen misschien een onderliggend lijden hebben of zodanig getraumatiseerd zijn dat ze toch als kwetsbaar aangemerkt zouden moeten worden. Het gaat ook om vrouwen en kinderen. Nou, daar is het vrij eenvoudig van om vast te stellen dat dat kwetsbare mensen zijn. Maar bij niet iedereen is dat het geval. En ja, door onze expertise kunnen wij dat goed vaststellen.
1: Ja, want morgen ga je weer terug naar Ter Apel. Waarom niet vandaag al?
2: Nou, vandaag is het Rode Kruis bezig om het pand in te richten en voor te bereiden. Er zijn nog gewoon wat zaken nodig, dus facilitaire voorzieningen die nog getroffen moeten worden. En we zijn ontzettend blij dat het Rode Kruis dat doet. Zij zijn daar met een groter team dan wij. Wij werken in duo's eigenlijk op het terrein. Of dat deden we eerst op het terrein, op het voorterrein. En dat zetten we nu voort in het pand van DISA.
1: Dankjewel voor de toelichting. Bart Laurit, woordvoerder namens Vluchtelingenwerk. En zometeen gaan we Harma even bellen voor een uitgebreid weerbericht voor deze dinsdag. En je gaat daar horen naar Shalamar en I Can Make You Feel Good.

0: Shalimar op Noord en I Can Make You Feel Good. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Stefan.
0: Ben jij ook zo jaloers op Joyce en Maartje?
1: Nou, het is wel lekker hoor, op een bootje met de weer. Nou,
0: dat wou ik zeggen, ja.
1: Toch?
0: Ja, dus ze mogen straks weer om 10 uur aan boord stappen. En dan gaan ze weer een prachtige route varen.
1: Richting Winneweer.
0: Ja, en het leuke is, ze hebben er mooi weer bij.
1: Jazeker, absoluut. Ja, de hele dag zon. De komende dag blijft ook mooi. Komt in de loop van de week wel eens wat meer bewolking. Nou, pas later op de vrijdag waarschijnlijk een bui. Maar ja, daar hebben we vrijdag overdag in met rondje zomer ook al geen last van. Nee, wat dat betreft, dat gaat geweldig mooi. Op dit moment is zon overgoot, blijft de hele dag zo. En met een motige tot vrij krachtige noordoostenwind was zo'n 23 graden in het noorden van de provincie tot zo'n 28 graden verder de provincie in. Vanom om een uur of 8 in ligt de temperatuur nog altijd wel om de 22 tot 25 graden. En vannacht en koud met vrij helder weer over richting 14 tot 18 graden. En morgen wordt een dag met flink wat zon. In de loop van de dag komt er ook wat bewolking. En met een mooie smotige noordoostenwind wordt 24 tot 28 graden.

0: Ja, goed, als je Douwe Bob met Fanny op mijn hoort. Zometeen nog veel meer de heerlijke muziek. Hot Chocolate bijvoorbeeld, You Sexy Thing. Ook muziek op grun van Steenvanger. Maar eerst onze stelling van de dag.
1: Lopend vuur. Kinderen onder de 13 jaar horen niet thuis op sociale media.
2: Wat een onzin, zegt Roelof.
0: Oh.
2: Ik weet niet wat hij dan bedoelt. En hoe oud Roelof dan zelf is, dat weet ik niet. Maar Gea Piek die heeft ook gereageerd. Die zegt, kinderen onder de 13, maak er maar 15 van, horen nog niet thuis op de sociale media. De hersentjes zien nog niet wat goed en fout is en ze laten zich heel snel beïnvloeden. Ja, daarom mag de leeftijd van mij wel hoger. Of eigenlijk wel naar 15, misschien zelfs nog wel hoger. Ze zegt, de puberteit is een periode dat men zich snel laat beïnvloeden. Vandaar die jonge crimineeltjes. Al dus,
0: oh,
2: Gea.
0: Oh, dat criminele gedrag ligt direct aan sociale media. Oké. Okay. Hoe denk jij erover? Is een verbod de beste manier om jongere kinderen te beschermen? Praat mee. Dat kan via de socials van Noord. Behalve als je onder de 13 bent natuurlijk. 050-388-288. Mag je ook even bellen of appen. En stemmen doe je bij ons op de website rtvnoord.nl. Op die stelling, kinderen onder de 13 jaar horen niet thuis op sociale media. Op dit moment is 95% van de Groningers het daarmee eens.
3: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur. Een moment.

0: sexy thing. En zometeen hier, na het NOS-journaal van 8 uur... vertel ik je hoe je kans maakt op het weerstation van Noord.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
4: Allsafe. Geeft ruimte.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris.
10: Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt. De politie heeft aanwijzingen dat de brand is aangestoken. Vertelt verslaggever Joris van Poppel.
11: Die eerste bosbrand die zondagmiddag ontstond... daar zijn op 10 plekken zijn sporen gevonden van het begin van die brand. Binnen een straal van een kilometer. Dat is een heel klein gebied. En dat is wel opmerkelijk dat er op zoveel verschillende plekken... tegelijkertijd branden ontstaan.

0: rivieren afgevoerd kan worden.
1: De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. Hoe de brand kon ontstaan, blijft onduidelijk. Het weer veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Vannacht dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.

0: Het is nu 9 uur.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau. En gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen zijn gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Correspondent Mustafa Margadi legt uit waarom mensen daarheen vluchten.
2: Op één nooduitgang bij de toiletten hing een bordje dat alleen personeel daar doorheen mocht. Mogelijk raakten daar veel mensen door verward en liepen ze de deur ernaast in van de toiletten en liepen daar vast.
1: Op de plek van de ramp worden bloemen neergelegd. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van

0: Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspartner Dribbel in Vlagtwedde.

Met onze lieve vrouwengasthuis OLVG in Amsterdam is een proef begonnen met het afbreken van late zwangerschappen tussen de 22 en 24 weken. Er moet wel een sociale indicatie zijn. De zwangerschap is dan bijvoorbeeld ongewenst of ongepland. De Tweede Kamerfractie van de SGP is verbijsterd over de pilot. De SGP is sowieso tegen abortus, maar is vooral boos over deze late abortussen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid past de proef in de verantwoordelijkheid die medici hebben binnen het zorgstelsel en de wettelijke kaders. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakten 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In de voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. Hulpverleners hebben een groot deel rondom het pand aan de Dorpsstraat in de Noord-Brabantse plaats afgezet. Er zijn geen gewonden gevallen. Uit voorzorg zijn enkele omwonenden tijdelijk uit hun woning gehaald. Voor het pand staat een benzinepomp naast de kringloopwinkel, een huis waar arbeidsmigranten werken. De brand in Veldhoven is inmiddels onder controle. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Het weer droog en overwegend zonnig. Bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt er 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlachtwedde.
1: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Beddenoutlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Beddenoutlet Pekela met gratis bezorging.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
3: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
2: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Het is nu 10 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. In Rusland is de Russische divisie van AkzoNobel onder staatstoezicht geplaatst. Volgens de Nederlandse verffabrikant gaat het om een tijdelijke maatregel. Gevolg zou zijn dat fabrieken voorlopig worden bestuurd door de Russische overheid. AkzoNobel zegt dat het niet wordt genationaliseerd. AkzoNobel maakte in Rusland altijd verf voor consumenten en zogenoemde coating voor voertuigen. Het maken van die coating zou sinds de Russische inval in Oekraïne grotendeels zijn stopgezet. En ook werd de Russische tak losgezet van de rest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen raakten gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, vermoedelijk omdat ze dachten dat ze op weg waren naar de uitgang. Het café in de Thaise hoofdstad is helemaal verwoest. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Het water in de rivieren staat erg laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog meer zullen dalen. Het weer, veel zon, maar af en toe ook wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26.

Met onze lieve vrouwengasthuis OLVG in Amsterdam is een proef begonnen met het afbreken van late zwangerschappen tussen de 22 en 24 weken. Er moet wel een sociale indicatie zijn. De zwangerschap is dan bijvoorbeeld ongewenst of ongepland. De Tweede Kamerfractie van de SGP is verbijsterd over de pilot. De SGP is sowieso tegen abortus, maar is vooral boos over deze late abortussen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid past de proef in de verantwoordelijkheid die medici hebben binnen het zorgstelsel en de wettelijke kaders. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakten 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In de voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. Hulpverleners hebben een groot deel rondom het pand aan de Dorpsstraat in de Noord-Brabantse plaats afgezet. Er zijn geen gewonden gevallen. Uit voorzorg zijn enkele omwonenden tijdelijk uit hun woning gehaald. Voor het pand staat een benzinepomp naast de kringloopwinkel en het huis waar arbeidsmigranten werken. De brand in Veldhoven is inmiddels onder controle. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Het weer droog en overwegend zonnig. Bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt er 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten.

0: Het is nu 11 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. Zowel de jeugdorganisaties zelf als verschillende specialisten die Trouw en Investico spraken, vinden dat heel onwenselijk. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met rode verf. Bij een deel van de stenen blijft de verf waarschijnlijk te zien, zegt de directeur van de stichting achter de begraafplaats. Mogelijk moeten de stenen vervangen worden. Er stonden teksten op die gericht waren aan de presidenten van Rusland en Oekraïne. Volgens RTV Utrecht komt de dader mogelijk uit de rechtsextremistische hoek. Er is nog niemand aangehouden. De divisie van AkzoNobel in Rusland is onder staatstoezicht geplaatst. Het zou een tijdelijke maatregel zijn. AkzoNobel denkt niet dat het bedrijf wordt genationaliseerd. De verffabrikant koppelde de Russische divisie al los van de rest van het bedrijf na de Russische inval in Oekraïne. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware? Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres. Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar. Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.

Met onze lieve vrouwengasthuis OLVG in Amsterdam is een proef begonnen met het afbreken van late zwangerschappen tussen de 22 en 24 weken. Er moet wel een sociale indicatie zijn. De zwangerschap is dan bijvoorbeeld ongewenst of ongepland. De Tweede Kamerfractie van de SGP is verbijsterd over de pilot. De SGP is sowieso tegen abortus, maar is vooral boos over deze late abortussen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid past de proef in de verantwoordelijkheid die medici hebben binnen het zorgstelsel en de wettelijke kaders. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakten 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In de voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. Hulpverleners hebben een groot deel rondom het pand aan de Dorpsstraat in de Noord-Brabantse plaats afgezet. Er zijn geen gewonden gevallen. Uit voorzorg zijn enkele omwonenden tijdelijk uit hun woning gehaald. Voor het pand staat een benzinepomp naast de kringloopwinkel en het huis waar arbeidsmigranten werken. De brand in Veldhoven is inmiddels onder controle. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Het weer droog en overwegend zonnig. Bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt er 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
2: Het is nu 12 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vast... Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind al gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. De gemeente Kerkrade is bezig met het saneren van 55 historische mijnschachten in de stad. De gemeente hoopt zo te voorkomen dat huizen in de toekomst verzakken. De kolenmijnen zijn aangelegd in 1800 en zijn daarmee een stuk ouder dan de grote mijnen uit de 20e eeuw. De oudere mijnen liggen minder diep en zijn ook minder goed achtergelaten, waardoor er kans is op instorting of verzakking. Het saneren gaat waarschijnlijk jaren duren. Om de mijnschachten op te sporen gebruikt de gemeente Kerkrade oude kaarten die nog in opdracht van Napoleon zijn gemaakt. De Noorse kroonprinses Mette Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Bij een transport van Duitsland naar Frankrijk is 20.000 kilo kaas verdwenen. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd. De vracht met Emmentaler kaas zou vanuit een fabriek in Beieren naar Frankrijk worden vervoerd, maar is nooit aangekomen. Het transportbedrijf was geregeld via een online platform. De schade is zo'n 80.000 euro. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Lunchtijd.

Met onze lieve vrouwengasthuis OLVG in Amsterdam is een proef begonnen met het afbreken van late zwangerschappen tussen de 22 en 24 weken. Er moet wel een sociale indicatie zijn. De zwangerschap is dan bijvoorbeeld ongewenst of ongepland. De Tweede Kamerfractie van de SGP is verbijsterd over de pilot. De SGP is sowieso tegen abortus, maar is vooral boos over deze late abortussen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid past de proef in de verantwoordelijkheid die medici hebben binnen het zorgstelsel en de wettelijke kaders. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakten 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In de voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. Hulpverleners hebben een groot deel rondom het pand aan de Dorpsstraat in de Noord-Brabantse plaats afgezet. Er zijn geen gewonden gevallen. Uit voorzorg zijn enkele omwonenden tijdelijk uit hun woning gehaald. Voor het pand staat een benzinepomp naast de kringloopwinkel, een huis waar arbeidsmigranten werken. De brand in Veldhoven is inmiddels onder controle. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Het weer droog en overwegend zonnig. Bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt er 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 1 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het enorme datacenter van Microsoft in Noord-Holland gebruikt ongeveer 1% van alle stroom in Nederland. Dat blijkt uit gegevens die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland openbaar heeft gemaakt. Het is voor het eerst dat duidelijk wordt hoeveel elektriciteit een van de grootste datacenters in Nederland verbruikt. Google houdt het stroomverbruik van twee andere grote datacenters geheim. In december meldde het CBS dat alle datacenters in Nederland verantwoordelijk zijn voor bijna 5% van het stroomverbruik. Dat is bijna net zoveel als 2 miljoen woningen. 12 Amerikaanse staten proberen via de rechter de overname van Warner Brothers Discovery door concurrent Paramount Skydance tegen te houden. De staten zeggen dat door de overname een mediagigant ontstaat die de prijzen voor tv- en filmconsumenten kan verhogen en dat concurrentie tussen de bedrijven juist nodig is om de industrie betaalbaar en toegankelijk te houden. Vorige maand werd bekend dat het Amerikaanse ministerie van Justitie geen bezwaren heeft tegen de mega-overname ter waarde van $110 miljard. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met leuzen tegen de presidenten van Rusland en Oekraïne. De stichting vreest dat bij een aantal stenen de verf waarschijnlijk te zien blijft en mogelijk moeten die vervangen worden. De Noorse kroonprinses Mette-Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette-Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en de mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Het weer zonnig, maar er zijn ook wolken. Het wordt 26 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw erg warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
5: Het geluid van Oost-Groningen. Non-stop.

Het is nu 2:00. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft hij geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige Duitser. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. Ook worden nog 6 mensen vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar volgens Belgische media ontstond niet lang daarna door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. Zo'n 200 bouwvakkers zijn geëvacueerd. In de liftkokers heeft de brandweer verschillende lichamen aangetroffen. Het zogeheten oxygebouw in het centrum van Brussel is niet bewoond. Er moeten kantoren, appartementen en een hotel inkomen. De waterschappen in Nederland willen strengere Europese regels voor het verdelen van rivierwater. Doordat Nederland helemaal aan het einde van het stroomgebied ligt, kunnen andere landen hun waterproblemen verplaatsen naar Nederland. In hete, droge zomers moet ieder land een manier vinden om om te gaan met de beschikbare hoeveelheid water. Zo vermoedt Rijkswaterstaat nu al dat Zwitserland water achterhoudt voor eigen gebruik. Per rivier zijn er al regels gemaakt, maar dat vinden de waterschappen niet genoeg. Zij pleiten voor meer Europese afspraken. 12 Amerikaanse staten komen in het geweer tegen een overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen een mediaoorlog die het tv en mediamonoloog die het film en tv kijken voor consumenten duurder maakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had vorige maand geen bezwaar tegen een overname. Het weer zonnig en warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw erg warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old same.
0: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je verrekt je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You can't trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let the

Met onze lieve vrouwengasthuis OLVG in Amsterdam is een proef begonnen met het afbreken van late zwangerschappen tussen de 22 en 24 weken. Er moet wel een sociale indicatie zijn. De zwangerschap is dan bijvoorbeeld ongewenst of ongepland. De Tweede Kamerfractie van de SGP is verbijsterd over de pilot. De SGP is sowieso tegen abortus, maar is vooral boos over deze late abortussen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid past de proef in de verantwoordelijkheid die medici hebben binnen het zorgstelsel en de wettelijke kaders. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakten 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In de voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. Hulpverleners hebben een groot deel rondom het pand aan de Dorpsstraat in de Noord-Brabantse plaats afgezet. Er zijn geen gewonden gevallen. Uit voorzorg zijn enkele omwonenden tijdelijk uit hun woning gehaald. Voor het pand staat een benzinepomp naast de kringloopwinkel en het huis waar arbeidsmigranten werken. De brand in Veldhoven is inmiddels onder controle. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige, in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt er 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten.

0: Loopt je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 3:00.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. 6 mensen worden vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar niet lang daarna ontstond door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. In de liftkokers heeft de brand weer verschillende lichamen aangetroffen. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft de man geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige man. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. In Noorwegen is Marius Borg Høbu vrijgelaten uit de gevangenis. De oudste zoon van kroonprinses Mette Marit mag zijn voorarrest met een enkel band thuis uitzitten. Dat duurt nog zo'n 4 weken. Høbu is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor verkrachtingen en geweld tegen een ex-vriendin, maar dat vonnis is nog niet definitief. De rechter besloot gisteren dat de kans op herhaling klein is en daarom mag hij de komende 4 weken thuis uitzitten. Zijn moeder Mette Marit mocht vandaag het ziekenhuis verlaten na een longtransplantatie. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer zonnig en warm, 29 graden in het noorden, 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!

Met onze lieve vrouwengasthuis OLVG in Amsterdam is een proef begonnen met het afbreken van late zwangerschappen tussen de 22 en 24 weken. Er moet wel een sociale indicatie zijn. De zwangerschap is dan bijvoorbeeld ongewenst of ongepland. De Tweede Kamerfractie van de SGP is verbijsterd over de pilot. De SGP is sowieso tegen abortus, maar is vooral boos over deze late abortussen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid past de proef in de verantwoordelijkheid die medici hebben binnen het zorgstelsel en de wettelijke kaders. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakte 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In de voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. Hulpverleners hebben een groot deel rondom het pand aan de Dorpsstraat in de Noord-Brabantse plaats afgezet. Er zijn geen gewonden gevallen. Uit voorzorg zijn enkele omwonenden tijdelijk uit hun woning gehaald. Voor het pand staat een benzinepomp naast de kringloopwinkel in het huis waar arbeidsmigranten werken. De brand in Veldhoven is inmiddels onder controle. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Het weer droog en overwegend zonnig. Bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt er 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten.

0: Het is nu 4 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De rechtbank laat het verbod op de overname van het bedrijf achter DigiD in stand. Staatssecretaris Aerts had de overname door een Amerikaans bedrijf verboden, omdat DigiD daardoor in buitenlandse handen zou vallen. Het bedrijf Solvinity, dat DigiD beheert, had een kort geding aangespannen, in de hoop dat de rechtbank de beslissing van de staatssecretaris zou schorsen. Maar de rechter laat het verbod dus in stand. Twee voormalige ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn ook in hoger beroep veroordeeld voor onder meer oplichting, omkoping en witwassen. Ze regelden bijvoorbeeld dat een bevriende aannemer werkzaamheden voor de gemeente kon uitvoeren. Via nepfacturen werden hoge bedragen betaald. De ambtenaren werden daarvoor beloond met geld, 22 racefietsen en een groot aantal horloges. De schade voor de gemeente Rotterdam was zo'n 2 miljoen euro. De ambtenaren krijgen celstraffen van 3 en 6 maanden. Dat is lager dan de eerder opgelegde straf. En ook de aannemer moet enkele maanden de cel in. Een man van 54 uit Roosendaal is opgepakt voor het in brand steken van strandhuisjes in Wijk aan Zee. Daarbij werden vorige week 5 strandhuisjes verwoest en 1 iemand raakte gewond. Over een motief voor de brandstichting is niets bekendgemaakt. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer dan nog warm en zonnig. Het is 26 graden in het noorden tot lokaal 32. In het zuiden, op de Waddeneilanden, is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om

Met onze lieve vrouwengasthuis OLVG in Amsterdam is een proef begonnen met het afbreken van late zwangerschappen tussen de 22 en 24 weken. Er moet wel een sociale indicatie zijn. De zwangerschap is dan bijvoorbeeld ongewenst of ongepland. De Tweede Kamerfractie van de SGP is verbijsterd over de pilot. De SGP is sowieso tegen abortus, maar is vooral boos over deze late abortussen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid past de proef in de verantwoordelijkheid die medici hebben binnen het zorgstelsel en de wettelijke kaders. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakten 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In de voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. Hulpverleners hebben een groot deel rondom het pand aan de Dorpsstraat in de Noord-Brabantse plaats afgezet. Er zijn geen gewonden gevallen. Uit voorzorg zijn enkele omwonenden tijdelijk uit hun woning gehaald. Voor het pand staat een benzinepomp, naast de kringloopwinkel een huis waar arbeidsmigranten werken. De brand in Veldhoven is inmiddels onder controle. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Het weer droog en overwegend zonnig. Bij een matige, in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt er 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten.

0: Het is nu 5:00.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de twee brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn de branden wel ingedamd, maar is er nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om moeilijk bereikbare delen van het bos van Fontainebleau te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Solvinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. 2 hoofdverdachten van de roof van kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs zeggen niet te weten wie de opdrachtgever was. Dat blijkt uit verhoren die de krant Le Monde heeft ingezien. De verdachten zijn een illegale taxichauffeur en een werkloze man. Ze werden een week na de roof in oktober aangehouden en bekenden al snel wat ze hadden gedaan. Ze hadden vitrines in het Louvre ingeslagen en gingen er met een miljoenenbuit vandoor. Beide mannen zeiden dat ze enkele dagen voor de roof zijn benaderd door een opdrachtgever. Zijn naam willen ze niet noemen, uit angst voor wraak. 2 gemeenteambtenaren die zich lieten omkopen moeten 3 en 6 maanden de cel in. Dat is in hoger beroep besloten. Ze werkten bij de gemeente Rotterdam en maakten zich schuldig aan oplichting, omkoping en witwassen. In totaal voor zo'n 2 miljoen euro. Ook een betrokken aannemer moet enkele maanden de cel in. Het weer warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. De komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om...

Met onze lieve vrouwengasthuis OLVG in Amsterdam is een proef begonnen met het afbreken van late zwangerschappen tussen de 22 en 24 weken. Er moet wel een sociale indicatie zijn. De zwangerschap is dan bijvoorbeeld ongewenst of ongepland. De Tweede Kamerfractie van de SGP is verbijsterd over de pilot. De SGP is sowieso tegen abortus, maar is vooral boos over deze late abortussen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid past de proef in de verantwoordelijkheid die medici hebben binnen het zorgstelsel en de wettelijke kaders. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakten 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In de voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. Hulpverleners hebben een groot deel rondom het pand aan de Dorpsstraat in de Noord-Brabantse plaats afgezet. Er zijn geen gewonden gevallen. Uit voorzorg zijn enkele omwonenden tijdelijk uit hun woning gehaald. Voor het pand staat een benzinepomp, naast de kringloopwinkel een huis waar arbeidsmigranten werken. De brand in Veldhoven is inmiddels onder controle. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Het weer droog en overwegend zonnig. Bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten.

0: Het is nu 6 uur.
1: Zit van der Linden met het.
0: Het is nu 6 uur.
1: Zit van der Linden met het NOS-journaal. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de 2 brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. De branden zijn wel ingedamd, maar er is nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om de moeilijk bereikbare delen van het bos te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op de stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. Ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel en Paul Sexa. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route in het bergachtige Centraal Massief opnieuw te maken met temperaturen van boven de 30 graden. Het weer hier, warm en zonnig, 26 tot lokaal 32 graden. Op de Wadden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij de brand in een gebouw dat gerenoveerd werd in Brussel zijn 6 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de 6 mensen die vermist werden. De brand was vanochtend al snel onder controle, maar nieuw geïnstalleerde liften zijn naar beneden gestort. De 6 dodelijke slachtoffers zaten vast in de liftschachten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Belgische koning Philippe en premier Bart De Wever hebben de plaats van de brand bezocht en daar met hulpverleners gesproken. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt met de meeste verkeerscontroles. Aanleiding zijn 2 dodelijke schietpartijen in korte tijd, waarbij ICE-agenten betrokken waren, meldt CBS News. Pas als agenten extra training hebben gehad over het uitvoeren van verkeerscontroles, worden ze weer hervat. Gisteren werd een migrant van 26 doodgeschoten toen hij volgens de autoriteiten probeerde weg te rijden bij een controle. En vorige week kwam er ook een migrant om het leven bij een controle van de immigratiedienst. In de VS is al meerdere keren gedemonstreerd tegen de acties van ICE. Tijdens de coronapandemie heeft de Britse overheid voor miljarden verspild door te veel beschermingsmiddelen in te kopen. Mondkapjes en andere spullen gingen over de datum voordat ziekenhuizen ze konden gebruiken, zegt een onderzoekscommissie. De commissie vindt dat inkopers bij de overheid zich beter hadden moeten voorbereiden op noodsituaties. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route vandaag opnieuw te maken met temperaturen boven de 30 graden. En het weer in Nederland, warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Inmiddels zitten er 6 mensen vast voor de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs. Volgens justitie gaat het onder meer om een vrijwillig brandweerman die heeft toegegeven dat hij takjes en bladeren in brand heeft gestoken. Een ander zegt dat hij per ongeluk een sigaret in de natuur gooide. De branden in het bos van Fontainebleau hebben al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De branden zijn wel ingedampt, maar nog niet onder controle, zeggen de Franse autoriteiten. Bij de brand in het centrum van Brussel zijn 6 mensen omgekomen. De brand brak vanochtend uit in een gebouw wat gerenoveerd werd. De slachtoffers, waarschijnlijk bouwvakkers, kwamen vast te zitten in een liftschacht, zegt een verslaggever van de VRT.
2: Die liften gebruikten ze voor de werken die ze daar aan het uitvoeren waren, en door de brand zijn die helemaal naar beneden gestort. De lichamen worden nu geïdentificeerd. Er wordt onderzocht of dat ook dezelfde mensen zijn als de 6 die als vermist waren opgegeven.
1: Hoe de brand in Brussel is ontstaan is nog onbekend. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon, 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet, 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer warm en zonnig, het is 26 tot lokaal nog 32 graden. Op de Waddeneilanden is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal.
0: Het is nu 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen in ruil voor een veilige en vrije doorgang die de VS schepen zou bieden. Maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij zijn plan in. De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens gaat wel door. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Sovinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. Rijkswaterstaat gaat aangifte doen tegen een automobilist die vrijdag 2 slagbomen los heeft geschroefd bij de ketelbrug tussen Lelystad en Emmeloord. Een storing veroorzaakte die middag een flinke file omdat de slagbomen niet meer omhoog gingen. 1 of meerdere automobilisten besloten niet te wachten op een monteur en besloten de slagbomen daarom zelf maar los te schroeven om er zo langs te kunnen. Rijkswaterstaat noemt de actie levensgevaarlijk. De slagbomen zijn uiteindelijk weer gerepareerd. Het weer blijft vanavond nog lang zonnig en warm met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
2: I've been missing.

0: Het is nu 10 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal.
0: Het is nu 10 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanmiddag en vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden ook aan te hebben gevallen. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare aan natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman. Die heeft toegegeven takjes en blaadjes in de brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smarte geld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carroll's advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet. 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft vanavond nog lang zonnig en ook warm, met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal.
0: Het is nu 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en De Scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij stemacteur en een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillige brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Perzische Golf. Eerder zei Trump nog een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders in het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden te hebben aangevallen. Tata Steel kan beginnen met de sanering van een terrein in Velsen-Noord waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van de staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De omgevingsdienst heeft het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. Het weer. Vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag met maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: Volgende nummer gaat over burn-out. En, nou ja, goudgrunniger, daar zeg je dat nooit natuurlijk. Dat is gewoon degens opbrand. Gewoon opbrand. Kun je lekker met blaren. Dat is niet best, Lu.

Het is nu 12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. Tata Steel kan beginnen met de sanering van het terrein in Velsen-Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft nu het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smarte geld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010, toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. De komende dag opnieuw een warme dag met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

zijn. Hij vergoed de zenuwen allemaal. Hij die andere kant hebben ze bekeken. Hij was door de deur aan het dringen. Hij zei toen dat zwarte jochie met bloed aan de kop. Hij zei toen ook een moslim. En die kreeg een rotschop. Hij vergoed de zenuwen. Wat misschien niet weet. Drink was door de deur. Een buurjongen heen. Misschien niet zelf. Misschien niet zelf. Wie hoort lichter te blazen of een stak, of iemand of wichter. Dood. Hard, voet, hard, hartstikke dood. Heid me goede zee. Heid me goede zee. Heid me goede zee. Heid me goede zee, al die titonai opgegooid. Heid me goede zee, we doen oren zetten of die zwart. Al die bakken of een zwart. Zwarte humor, kort naar 44. Wat ze in de kerk en kroeg vertelden over zigeuners, lesbisch, homo's en al die andere apart. Heid me goede zee. Jezus. Jezus was toch ook een zwart en een apart.

kwam met op den Boeddha van mijn pad. Dat is een gevoel, een gelover als menig in en gelooft. Maar die vreemde daklozen die hij die dag tegenkwam, die in de straat en die hoort niet wat ze zei. Misschien vertelt hij hetzelfde verhaal. Misschien was dat wat een nee Jezus. We willen al een fariseeërs, ja van die respectlozen. Te simpel, te makkelijk geduld op te brengen, rustig naar zijn verhaal.

Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.

Cool.

0: Het is nu 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. De Amerikaanse tolheffing in de straat van Hormuz, die de afgelopen avond in zou gaan, komt er toch niet. President Trump heeft het plan ingetrokken. Hij kondigde de heffing zelf aan, maar is na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten van gedachten veranderd. In plaats van tol heeft Trump handelsovereenkomsten aangekondigd met meerdere landen in de Persische Golf. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010, toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: dag.
1: Het is nu 2:00.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Gil is overleden aan een hartstilstand. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. De acteur brak in 2004 door in de film Simon. Zijn rol werd beloond met een gouden kalf voor beste acteur. Daarna was hij te zien in films en series als Nieuwzeer, Flikken Maastricht en Samen. Kees Geel was 61 jaar. Een door staalslakken vervuild terrein in Velsen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velsen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebied stil dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 voorreizigers.